0: run.
1: Ik liep de lekker liep ik niet. Aha. Ik liep de lekker liep ik niet. Aha. Ik liep ik niet, doe ik niet.